Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Modeketen New Yorker opent op woensdag 29 juli een nieuwe winkel aan de Leistraat in Antwerpen. De vestiging telt 3 verdiepingen en heeft een verkoopoppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Met de opening breidt de keten haar netwerk in België verder uit. Op de openingsdag zijn er ook animaties en enkele eenmalige acties, zoals een DJ-set, kortingen, een borduurservice om aankopen te personaliseren, een prijzenrad en een cadeaubon voor de eerste 50 bezoekers. District Borgerhout en de Ouderenraad lanceren een nieuwe gratis brochure met 3 wandelzoektochten door Borgerhout Noord, Zuid en Extramuros. De routes combineren beweging, speurplezier en lokale geschiedenis en laten deelnemers verborgen hoekjes van het district ontdekken. Iedereen kan aan de wandelingen deelnemen en je kiest zelf wanneer je vertrekt. De wandelzoektochten maken deel uit van de viering van 25 jaar rechtstreeks verkozen districtsbesturen. De brochure is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in Borgerhout en Antwerpen en ook digitaal te downloaden via borgerhout.be. Actiegroep Vliegerplein reageert scherp op de dadingsovereenkomst waaruit blijkt dat de luchthaven van Deurne wellicht tot 2039 Vlaamse subsidies blijft krijgen. Die vertrouwelijke overeenkomst raakte per ongeluk verspreid door mobiliteitsminister Annick de Ridder. Volgens Vliegerplein is dat onbegrijpelijk, zeker nu de luchthaven van Deurne vanaf 2027 TUI verliest en de commerciële toekomst onzeker is. De actiegroep vindt dat de overheid de luchthaven beter geleidelijk afbouwt in plaats van ze met subsidies overeind te houden. VOCA Antwerpen reageert net positief en ziet wel toekomst voor de luchthaven. Onder meer met nieuwe investeerders, gespecialiseerde activiteiten en op termijn ook elektrisch vliegen. Volgens de overeenkomst moet de uitbater bovendien ruim 12 miljoen euro aan openstaande facturen niet terugbetalen aan de Vlaamse overheid, terwijl die op zijn beurt afziet van een miljoenenclaim tegen Vlaanderen.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Na het optrekken van de bewolking komt de zon er geleidelijk aan door. Het wordt een aangename 24 graden. Het weekend start zonnig morgen, maar er komen al gauw wolken en een bui is niet uitgesloten. Het wordt wel warm bij zo'n 27 graden. Zondag koelt het flink af en dan is het wisselvallig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Borgerhout en de Ouderenraad lanceren een nieuwe gratis brochure met 3 wandelzoektochten door Borgerhout Noord, Zuid en Extramuros. De routes combineren beweging, speurplezier en lokale geschiedenis en laten deelnemers verborgen hoekjes van het district ontdekken. Iedereen kan aan de wandelingen deelnemen en je kiest zelf wanneer je vertrekt. De wandelzoektochten maken deel uit van de viering van 25 jaar rechtstreeks verkozen districtsbesturen. De brochure is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in Borgerhout en Antwerpen en ook digitaal te downloaden via borgerhout.be. Op donderdag 6 augustus vindt op de Kokkerilkaai aan de Schelde in Antwerpen de eerste editie plaats van Muziek aan het Water. Op de affiche staan onder meer Clouseau en Laura Tesoro. Je kan er vanaf 16 uur niet alleen terecht voor live optredens, maar ook voor eet- en drankstanden en activiteiten voor het hele gezin. Presentatrice Katja Retzij neemt voor het eerst de rol van gastvrouw op een festivalpodium voor het aankondigen van de artiesten. Het festival duurt tot 23 uur en tickets zijn verkrijgbaar via de website van de organisatie. Actiegroep Vlierplein reageert scherp op de dadingsovereenkomst waaruit blijkt dat de luchthaven van Deurne wellicht tot 2039 Vlaamse subsidies blijft krijgen. Die vertrouwelijke overeenkomst raakte per ongeluk verspreid door mobiliteitsminister Annick de Ridder. Volgens Vlierplein is dat onbegrijpelijk, zeker nu de luchthaven van Deurne vanaf 2027 TUI verliest en de commerciële toekomst onzeker is. De actiegroep vindt dat de overheid de luchthaven beter geleidelijk afbouwt in plaats van ze met subsidies overeind te houden. VOCA Antwerpen reageert net positief en ziet wel toekomst voor de luchthaven. Onder meer met nieuwe investeerders, gespecialiseerde activiteiten en op termijn ook elektrisch vliegen. Volgens de overeenkomst moet de uitbater bovendien ruim 12 miljoen euro aan openstaande facturen niet terugbetalen aan de Vlaamse overheid, terwijl die op zijn beurt afziet van een miljoenenclaim tegen Vlaanderen.

Op zaterdag 1 augustus vindt de 20e editie van Museumnacht plaats in Antwerpen. Maar liefst 31 musea en culturele instellingen openen hun deuren van 19 uur tot 1 uur 's nachts. Met één ticket kan je de hele avond op ontdekking langs expos, performances, muziek, workshops en nog veel meer. Deze jubileumeditie is groter dan ooit met ook 11 nieuwe deelnemers op verschillende locaties. Tickets kosten €20 of €15 in voorverkoop voor jongeren onder de 26. Een unieke kans om cultuur op een verrassende manier te beleven. Op 15 augustus viert Antwerpen weer Moederdag en dat gaat traditioneel samen met de Rubensmarkt in het historisch centrum. Vanaf 9 uur 's morgens word je ondergedompeld in de sfeer van de 17e eeuw. Meer dan 200 marktkramers, gekleed in historische kledij, verkopen er allerlei producten. Van hapjes en drankjes tot bloemen, antiek en ambachtelijke spullen. Je waant je echt in de tijd van Rubens terwijl je rondkuiert langs prachtig versierde kraampjes. De markt strekt zich uit over onder meer de Grote Markt, de Suikerui en de Kaaien en loopt door tot 9 uur 's avonds. Een unieke en sfeervolle traditie die elk jaar massa's bezoekers trekt.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Borgerhout en de Ouderenraad lanceren een nieuwe gratis brochure met 3 wandelzoektochten door Borgerhout Noord, Zuid en Extramuros. De routes combineren beweging, speurplezier en lokale geschiedenis en laten deelnemers verborgen hoekjes van het district ontdekken. Iedereen kan aan de wandelingen deelnemen en je kiest zelf wanneer je vertrekt. De wandelzoektochten maken deel uit van de viering van 25 jaar rechtstreeks verkozen districtsbesturen. De brochure is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in Borgerhout en Antwerpen en ook digitaal te downloaden via borgerhout.be. Modeketen New Yorker opent op woensdag 29 juli een nieuwe winkel aan de Leistraat in Antwerpen. De vestiging telt 3 verdiepingen en heeft een verkoopoppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Met de opening breidt de keten haar netwerk in België verder uit. Op de openingsdag zijn er ook animaties en enkele eenmalige acties, zoals een DJ-set, kortingen, een borduurservice om aankopen te personaliseren, een prijzenrad en een cadeaubon voor de eerste 50 bezoekers. 2 magnoliabomen in het De Boelaarpark in Borgerhout worden volgende maand beschermd na een dieselek tijdens familiefestival Circus Boerlaren eind juni. Tussen 17 en 21 augustus wordt de vervuilde grond afgegraven, afgevoerd en vervangen door verse aarde. Pas daarna zal duidelijk worden of de diesel schade heeft veroorzaakt aan de wortels van de bomen. Het lek ontstond toen een generator bij een verplaatsing beschadigd raakte. Daarbij kwam diesel in de bodem terecht en ontstond ook een kleine brand. De milieudiensten volgen het dossier op. De kosten voor de bodemsanering worden vergoed via de verzekering van de organisator van Circus Boelaren.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

West Sound, your event partner. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

optrekken van de bewolking komt de zon er geleidelijk aan door. Het wordt een aangename 24 graden. Het weekend start zonnig morgen, maar er komen al gauw wolken en een bui is niet uitgesloten. Het wordt wel warm bij zo'n 27 graden. Zondag koelt het flink af en dan is het wisselvallig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Actiegroep Vliegerplein reageert scherp op de dadingsovereenkomst, waaruit blijkt dat de luchthaven van Deurne wellicht tot 2039 Vlaamse subsidies blijft krijgen. Die vertrouwelijke overeenkomst raakte per ongeluk verspreid door mobiliteitsminister Annick de Ridder. Volgens Vliegerplein is dat onbegrijpelijk, zeker nu de luchthaven van Deurne vanaf 2027 TUI verliest en de commerciële toekomst onzeker is. De actiegroep vindt dat de overheid de luchthaven beter geleidelijk afbouwt in plaats van ze met subsidies overeind te houden. VOCA Antwerpen reageert net positief en ziet wel toekomst voor de luchthaven. Onder meer met nieuwe investeerders, gespecialiseerde activiteiten en op termijn ook elektrisch vliegen. Volgens de overeenkomst moet de uitbater bovendien ruim 12 miljoen euro aan openstaande facturen niet terugbetalen aan de Vlaamse overheid, terwijl die op zijn beurt afziet van een miljoenenclaim tegen Vlaanderen. District Borgerhout en de Ouderenraad lanceren een nieuwe gratis brochure met 3 wandelzoektochten door Borgerhout Noord, Zuid en Extramuros. De routes combineren beweging, speurplezier en lokale geschiedenis en laten deelnemers verborgen hoekjes van het district ontdekken. Iedereen kan aan de wandelingen deelnemen en je kiest zelf wanneer je vertrekt. De wandelzoektochten maken deel uit van de viering van 25 jaar rechtstreeks verkozen districtsbesturen. De brochure is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in Borgerhout en Antwerpen en ook digitaal te downloaden via borgerhout.be. 2 magnoliabomen in het Boulaardpark in Borgerhout worden volgende maand beschermd na een diesellek tijdens familiefestival Circus Boerlare eind juni. Tussen 17 en 21 augustus wordt de vervuilde grond afgegraven, afgevoerd en vervangen door verse aarde. Pas daarna zal duidelijk worden of de diesel schade heeft veroorzaakt aan de wortels van de bomen. Het lek ontstond toen een generator bij een verplaatsing beschadigd raakte. Daarbij kwam diesel in de bodem terecht en ontstond ook een kleine brand. De milieudiensten volgen het dossier op. De kosten voor de bodemsanering worden vergoed via de verzekering van de organisator van Circus Boulare.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: optrekken van de bewolking komt de zon er geleidelijk aan door. Het wordt een aangename 24 graden. Het weekend start zonnig morgen, maar er komen al gauw wolken en een bui is niet uitgesloten. Het wordt wel warm bij zo'n 27 graden. Zondag koelt het flink af en dan is het wisselvallig.
1: When I first saw you.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Actiegroep Vliegerplein reageert scherp op de dadingsovereenkomst waaruit blijkt dat de luchthaven van Deurne wellicht tot 2039 Vlaamse subsidies blijft krijgen. Die vertrouwelijke overeenkomst raakte per ongeluk verspreid door mobiliteitsminister Annick de Ridder. Volgens Vliegerplein is dat onbegrijpelijk, zeker nu de luchthaven van Deurne vanaf 2027 TUI verliest en de commerciële toekomst onzeker is. De actiegroep vindt dat de overheid de luchthaven beter geleidelijk afbouwt in plaats van ze met subsidies overeind te houden. VOCA Antwerpen reageert net positief en ziet wel toekomst voor de luchthaven. Onder meer met nieuwe investeerders, gespecialiseerde activiteiten en op termijn ook elektrisch vliegen. Volgens de overeenkomst moet de uitbater bovendien ruim 12 miljoen euro aan openstaande facturen niet terugbetalen.

betalen aan de Vlaamse overheid, terwijl die op zijn beurt afziet van een miljoenenclaim tegen Vlaanderen. Op donderdag 6 augustus vindt op de Kokkerilkaai aan de Schelde in Antwerpen de eerste editie plaats van Muziek aan het Water. Op de affiche staan onder meer Clouseau en Laura Tesoro. Je kan er vanaf 16 uur niet alleen terecht voor live optredens, maar ook voor eet- en drankstanden en activiteiten voor het hele gezin. Presentatrice Katja Retzij neemt voor het eerst de rol van gastvrouw op een festivalpodium voor het aankondigen van de artiesten. Het festival duurt tot 23 uur en tickets zijn verkrijgbaar via de website van de organisatie. District Borgerhout en de Ouderenraad lanceren een nieuwe gratis brochure met 3 wandelzoektochten door Borgerhout Noord, Zuid en Extramuros. De routes combineren beweging, speurplezier en lokale geschiedenis en laten deelnemers verborgen hoekjes van het district ontdekken. Iedereen kan aan de wandelingen deelnemen en je kiest zelf wanneer je vertrekt. De wandelzoektochten maken deel uit van de viering van 25 jaar rechtstreeks verkozen districtsbesturen. De brochure is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in Borgerhout en Antwerpen en ook digitaal te downloaden via borgerhout.be.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Antwerpen leeft.
1: Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. Op zaterdag 1 augustus vindt de 20e editie van Museumnacht plaats in Antwerpen. Maar liefst 31 musea en culturele instellingen openen hun deuren van 19 uur tot 1 uur 's nachts. Met één ticket kan je de hele avond op ontdekking langs expos, performances, muziek, workshops en nog veel meer. Deze jubileumeditie is groter dan ooit, met ook 11 nieuwe deelnemers op verschillende locaties. Tickets kosten €20 of €15 in voorverkoop voor jongeren onder de 26. Een unieke kans om cultuur op een verrassende manier te beleven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Na het optrekken van de bewolking komt de zon er geleidelijk aan door. Het wordt een aangename 24 graden. Het weekend start zonnig morgen, maar er komen al gauw wolken en een bui is niet uitgesloten. Het wordt wel warm bij zo'n 27 graden. Zondag koelt het flink af en dan is het wisselvallig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op donderdag 6 augustus vindt op de Kokkerilkaai aan de Schelde in Antwerpen de eerste editie plaats van Muziek aan 't Water. Op de affiche staan onder meer Clouseau en Laura Tesoro. Je kan er vanaf 16 uur niet alleen terecht voor live optredens, maar ook voor eet- en drankstanden en activiteiten voor het hele gezin. Presentatrice Katja Retzij neemt voor het eerst de rol van gastvrouw op een festivalpodium voor het aankondigen van de artiesten. Het festival duurt tot 23 uur en tickets zijn verkrijgbaar via de website van de organisatie. Actiegroep Vlierplein reageert scherp op de dadingsovereenkomst waaruit blijkt dat de luchthaven van Deurne wellicht tot 2039 Vlaamse subsidies blijft krijgen. Die vertrouwelijke overeenkomst raakte per ongeluk verspreid door mobiliteitsminister Annick de Ridder. Volgens Vlierplein is dat onbegrijpelijk, zeker nu de luchthaven van Deurne vanaf 2027 TUI verliest en de commerciële toekomst onzeker is. De actiegroep vindt dat de overheid de luchthaven beter geleidelijk afbouwt in plaats van ze met subsidies overeind te houden. VOCA Antwerpen reageert net positief en ziet wel toekomst voor de luchthaven. Onder meer met nieuwe investeerders, gespecialiseerde activiteiten en op termijn ook elektrisch vliegen. Volgens de overeenkomst moet de uitbater bovendien ruim 12 miljoen euro aan openstaande facturen niet terugbetalen aan de Vlaamse overheid, terwijl die op zijn beurt afziet van een miljoenenclaim tegen Vlaanderen. Modeketen New Yorker opent op woensdag 29 juli een nieuwe winkel aan de Leistraat in Antwerpen. De vestiging telt 3 verdiepingen en heeft een verkoopoppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Met de opening breidt de keten haar netwerk in België verder uit. Op de openingsdag zijn er ook animaties en enkele eenmalige acties, zoals een DJ-set, kortingen, een borduurservice om aankopen te personaliseren, een prijzenrad en een cadeaubon voor de eerste 50 bezoekers.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel Outlet.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Antwerpen leeft.
1: Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Windsurfing van de Surfers uit 1978 werd geschreven door Jaap Egremond, Arnold Muren, Geert-Jan Hessing en Aart Mol en groeide tevens uit tot een nummer 2 hit en verkocht alleen in Nederland zo'n 200.000 exemplaren. Opmerkelijk genoeg werd de single ingezongen door leden van The Internationals, Breeze en Somerset, terwijl voor televisieoptredens een aparte groep werd samengesteld met onder andere Nico Fontijn, Iwan Groeneveld van Spooky & Sue en de latere Dolly Dot, Esther Oosterbeek. Het project was zo succesvol dat de gelegenheidsformatie tot 1981 bleef bestaan en nog een aantal opvolgers uitbracht, zoals Let's Go Surfing, hoewel die het succes van het origineel nooit meer

Connected with Sound, your event partner. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Bakke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerken. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Bert Russell Burns is een liedjeschrijver die heel wat bekende nummers schreef in de jaren 60. Wij kennen hem onder andere van Twist and Shout, een song waarmee de Isley Brothers, maar ook de Beatles hoog hebben gescoord. Ook Hang on Sloopy was van zijn hand en het liedje waarover wij het nu gaan hebben, namelijk Tell Her. Johnny Thunder en Ed Townsend namen het nummer op in 1962, maar hadden er geen hit mee. Het was wachten tot producers Jerry Leiber en Mike Stoller Atlantic Records verlieten en gingen werken voor United Artists. Ze lieten een versie van de song opnemen door het New Yorkse kwartet met drie zangeressen, namelijk The Exciters. De toen 18-jarige klasgenoten kwamen origineel uit Jamaica en vormden het doo-wopgroepje The Masterettes. Ze deden in 1962 auditie bij de twee invloedrijke Amerikaanse producers Jerry Leiber en Mike Stoller en kregen het nummer Tell Him voorgeschoteld. Een van de meiden verliet de groep en werd vervangen door een mannelijke kandidaat, namelijk Herb Rooney. Nu er ook een man in de groep zat, besloten ze hun naam te veranderen in de Exciters. Helaas zullen ze hun debuutsingle niet meer overtreffen en bleven ze met de opvolgers in de Bubbling Under. Tell Him gaat over een meisje dat een man smeekt om achter een andere vrouw aan te gaan. In de jaren 70 werden deze rollen omgedraaid door de glamrockgroep Hello. Het liedje zal in de loop der jaren nog verschillende keren door diverse artiesten worden gecoverd. Dusty Springfield zingt het niet, maar geeft wel toe dat ze door dit nummer geïnspireerd is geraakt om rock- en soulmuziek te gaan brengen. U zal het misschien nog wel kennen als soundtrack uit de film My Best Friend's Wedding uit 1997. Dit zijn alvast The Exciters met hun enige grote hit Tell Him.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
0: Outlet. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht komen er wat wolken. Maar het blijft droog bij minima tot 15 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna komen er wolken en het zou wat kunnen regenen. Het wordt een warme dag bij een graad of 27. Zondag is het wisselvallig en een stuk frisser bij 23 graden maximum. Volgende week gaat het opnieuw zomeren.

Actiegroep Vliegerplein reageert scherp op de dadingsovereenkomst waaruit blijkt dat de luchthaven van Deurne wellicht tot 2039 Vlaamse subsidies blijft krijgen. Die vertrouwelijke overeenkomst raakte per ongeluk verspreid door mobiliteitsminister Annick de Ridder. Volgens Vliegerplein is dat onbegrijpelijk, zeker nu de luchthaven van Deurne vanaf 2027 TUI verliest en de commerciële toekomst onzeker is. De actiegroep vindt dat de overheid de luchthaven beter geleidelijk afbouwt in plaats van ze met subsidies overeind te houden. VOCA Antwerpen reageert net positief en ziet wel toekomst voor de luchthaven. Onder meer met nieuwe investeerders, gespecialiseerde activiteiten en op termijn ook elektrisch vliegen. Volgens de overeenkomst moet de uitbater bovendien ruim 12 miljoen euro aan openstaande facturen niet terugbetalen aan de Vlaamse overheid, terwijl die op zijn beurt afziet van een miljoenenclaim tegen Vlaanderen. Modeketen New Yorker opent op woensdag 29 juli een nieuwe winkel aan de Leistraat in Antwerpen. De vestiging telt 3 verdiepingen en heeft een verkoopoppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Met de opening breidt de keten haar netwerk in België verder uit. Op de openingsdag zijn er ook animaties en enkele eenmalige acties, zoals een DJ-set, kortingen, een borduurservice om aankopen te personaliseren, een prijzenrad en een cadeaubon voor de eerste 50 bezoekers. District Borgerhout en de Ouderenraad lanceren een nieuwe gratis brochure met 3 wandelzoektochten door Borgerhout Noord, Zuid en Extramuros. De routes combineren beweging, speurplezier en lokale geschiedenis en laten deelnemers verborgen hoekjes van het district ontdekken. Iedereen kan aan de wandelingen deelnemen en je kiest zelf wanneer je vertrekt. De wandelzoektochten maken deel uit van de viering van 25 jaar rechtstreeks verkozen districtsbesturen. De brochure is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in Borgerhout en Antwerpen en ook digitaal te downloaden via borgerhout.be.

0: Sound, your event partner.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

Het Echte Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Marige Buur, Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Marige Buur, Evert Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli. Dit is Expres!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens

Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht komen er wat wolken. Maar het blijft droog bij minima tot 15 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna komen er wolken en het zou wat kunnen regenen. Het wordt een warme dag bij een graad of 27. Zondag is het wisselvallig en een stuk frisser bij 23 graden maximum. Volgende week gaat het opnieuw zomeren.

It's how wonderful life is.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Borgerhout en de Ouderenraad lanceren een nieuwe gratis brochure met 3 wandelzoektochten door Borgerhout Noord, Zuid en Extramuros. De routes combineren beweging, speurplezier en lokale geschiedenis en laten deelnemers verborgen hoekjes van het district ontdekken. Iedereen kan aan de wandelingen deelnemen en je kiest zelf wanneer je vertrekt. De wandelzoektochten maken deel uit van de viering van 25 jaar rechtstreeks verkozen districtsbesturen. De brochure is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in Borgerhout en Antwerpen en ook digitaal te downloaden via borgerhout.be. Modeketen New Yorker opent op woensdag 29 juli een nieuwe winkel aan de Leistraat in Antwerpen. De vestiging telt 3 verdiepingen en heeft een verkoopoppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Met de opening breidt de keten haar netwerk in België verder uit. Op de openingsdag zijn er ook animaties en enkele eenmalige acties, zoals een DJ-set, kortingen, een borduurservice om aankopen te personaliseren, een prijzenrad en een cadeaubon voor de eerste 50 bezoekers. Op donderdag 6 augustus vindt op de Kokkeril-kaai aan de Schelde in Antwerpen de eerste editie plaats van Muziek aan het Water. Op de affiche staan onder meer Clouseau en Laura Tesoro. Je kan er vanaf 16 uur niet alleen terecht voor live optredens, maar ook voor eet- en drankstanden en activiteiten voor het hele gezin. Presentatrice Katja Retzijn neemt voor het eerst de rol van gastvrouw op een festivalpodium voor het aankondigen van de artiesten. Het festival duurt tot 23 uur en tickets zijn verkrijgbaar via de website van de organisatie.

0: Star Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Trek je wandelschoenen maar aan, want op 12 september staat er een stevige uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit 3 afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheimmuseum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht komen er wat wolken. Maar het blijft droog bij minima tot 15 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna komen er wolken en het zou wat kunnen regenen. Het wordt een warme dag bij een graad of 27. Zondag is het wisselvallig en een stuk frisser bij 23 graden maximum. Volgende week gaat het opnieuw zomeren.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Een bolleke drinken met vrienden, meezingen met optredens en genieten van lekker eten, dat is het Bollekesfeest in Antwerpen. Van 21 tot en met 23 augustus wordt het weer één groot feest in stad. Op het programma staan heel wat bekende namen zoals DJ Dimi, Aaron Blomhaard, Red Sebastian, Kate Ryan, Wim Soutar en Lady Lynn. Ook groepen zoals Cookies and Cream, Like Me en de Romeo's zorgen voor ambiance. 3 dagen lang draait alles om muziek, gezelligheid en de typische Antwerpse sfeer. Of je nu komt voor de optredens, het eten of gewoon voor een pintje met vrienden, het Bollekesfeest stelt nooit teleur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Antwerpen.
1: Twee magnoliabomen in het De Boelaarpark in Borgerhout worden volgende maand beschermd na een diesellek tijdens familiefestival Circus Boerlare eind juni. Tussen 17 en 21 augustus wordt de vervuilde grond afgegraven, afgevoerd en vervangen door verse aarde. Pas daarna zal duidelijk worden of de diesel schade heeft veroorzaakt aan de wortels van de bomen. Het lek ontstond toen een generator bij een verplaatsing beschadigd raakte. Daarbij kwam diesel in de bodem terecht en ontstond ook een kleine brand. De milieudiensten volgen het dossier op. De kosten voor de bodemsanering worden vergoed via de verzekering van de organisator van Circus Boulare. Modeketen New Yorker opent op woensdag 29 juli een nieuwe winkel aan de Leistraat in Antwerpen. De vestiging telt 3 verdiepingen en heeft een verkoopoppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Met de opening breidt de keten haar netwerk in België verder uit. Op de openingsdag zijn er ook animaties en enkele eenmalige acties, zoals een DJ-set, kortingen, een borduurservice om aankopen te personaliseren, een prijzenrad en een cadeaubon voor de eerste 50 bezoekers. Actiegroep Vliegerplein reageert scherp op de dadingsovereenkomst waaruit blijkt dat de luchthaven van Deurne wellicht tot 2039 Vlaamse subsidies blijft krijgen. Die vertrouwelijke overeenkomst raakte per ongeluk verspreid door mobiliteitsminister Annick de Ridder. Volgens Vliegerplein is dat onbegrijpelijk, zeker nu de luchthaven van Deurne vanaf 2027 TUI verliest en de commerciële toekomst onzeker is. De actiegroep vindt dat de overheid de luchthaven beter geleidelijk afbouwt in plaats van ze met subsidies overeind te houden. VOCA Antwerpen reageert net positief en ziet wel toekomst voor de luchthaven, onder meer met nieuwe investeerders, gespecialiseerde activiteiten en op termijn ook elektrisch vliegen. Volgens de overeenkomst moet de uitbater bovendien ruim 12 miljoen euro aan openstaande facturen niet terugbetalen aan de Vlaamse overheid, terwijl die op zijn beurt afziet van een miljoenenclaim tegen Vlaanderen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
4: Handjes,
3: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
1: Tegel Outlet.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.

Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht komen er wat wolken. Maar het blijft droog bij minima tot 15 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna komen er wolken en het zou wat kunnen regenen. Het wordt een warme dag bij een graad of 27. Zondag is het wisselvallig en een stuk frisser bij 23 graden maximum. Volgende week gaat het opnieuw zomeren.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Borgerhout en de Ouderenraad lanceren een nieuwe gratis brochure met 3 wandelzoektochten door Borgerhout Noord, Zuid en Extramuros. De routes combineren beweging, speurplezier en lokale geschiedenis en laten deelnemers verborgen hoekjes van het district ontdekken. Iedereen kan aan de wandelingen deelnemen en je kiest zelf wanneer je vertrekt. De wandelzoektochten maken deel uit van de viering van 25 jaar rechtstreeks verkozen districtsbesturen. De brochure is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in Borgerhout en Antwerpen en ook digitaal te downloaden via borgerhout.be.

dat de luchthaven van Deurne wellicht tot 2039 Vlaamse subsidies blijft krijgen. Die vertrouwelijke overeenkomst raakte per ongeluk verspreid door mobiliteitsminister Annick de Ridder. Volgens Vliegerplein is dat onbegrijpelijk, zeker nu de luchthaven van Deurne vanaf 2027 TUI verliest en de commerciële toekomst onzeker is. De actiegroep vindt dat de overheid de luchthaven beter geleidelijk afbouwt in plaats van ze met subsidies overeind te houden. Voca Antwerpen reageert net positief en ziet wel toekomst voor de luchthaven, onder meer met nieuwe investeerders, gespecialiseerde activiteiten en op termijn ook elektrisch vliegen. Volgens de overeenkomst moet de uitbater bovendien ruim 12 miljoen euro aan openstaande facturen niet terugbetalen aan de Vlaamse overheid, terwijl die op zijn beurt afziet van een miljoenenclaim tegen Vlaanderen. De

0: Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

maakte de wereld kennis met een van de meest iconische nummers uit de 80's. Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Het nummer was de opvolger van de nummer 1 hit Shout en was de derde single van hun album Songs from the Big Chair. Origineel heette het liedje eigenlijk Everybody Wants to Go to War. Oorspronkelijk bedoeld als zeg maar een politiek geladen song over machtswellust en controle ten tijde van de Koude Oorlog. Het nummer kreeg een luchtiger jasje aangemeten toen producer Chris Hughes het tempo versnelde en de band vroeg het toegankelijker te maken. Muzikaal gezien is de track een mix van melancholie en hoop. Kurt Smith's kalme stem leidt de luisteraar langs een vloeiend arrangement van synths, guitarlicks en percussie die destijds baanbrekend was. En de gitaarsolo van Neil Taylor is de subtiele kers op de muziektaart. De videoclip waarin Kurt Smith in een open cabrio door de Amerikaanse woestijn rijdt, versterkte het internationale succes. Het nummer werd sindsdien talloze keren gebruikt in films, series en reclames. Van Mr. Robot tot Stranger Things.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
1: Outlet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

You made me feel a lonely man.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje. De Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Kiss.
1: Radio Extra. Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos op.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.